In House of Hardbop luistert u naar het kwartet van tenorsaxofonist Benny Golson. Die werd geboren in 1929. De ritmesectie bestaat uit Tommy Flanagan piano, Paul Chambers bas en Jimmy Cobb slagwerk. En de opnamen zijn uit 1962. De volgende compositie van Golson is het titelstuk van de plaat Turning Points. En daarna volgen nog twee standards.

Dit is Concertzender en in House of Hard Bop kunt u nu luisteren naar de vierde aflevering van een serie over tenorsaxofonist en componist Benny Galson. Galson werd geboren in 1929. Een van de meest bijzondere albums die hij maakte heet Take a Number from 1 to 10. Hij begint solo en in ieder volgend stuk komt er een jazzmuzikant bij. We horen nu de eerste vijf stukken, te beginnen dus met Benny Galson's solo. Daarna gaan achtereenvolgens de volgende muzici meespelen. Bassist Tommy Williams, slagwerker Albert Heath, pianist Cedar Walton en trompetist Freddie Hubbard.

In House of Heartbop luistert u naar tenorsaxofonist en componist Benny Galson. Dit zijn opnamen uit 1960 en 1961. We zijn net geëindigd met een quintet en in de volgende drie stukken gaan achtereenvolgens deze muzici meespelen. Trombonist Curtis Fuller, baritonsaxofonist Sahib Shihab en saxofonist Hal McCusick. U hoort dus eerst een sextet, daarna een septet en tot besluit een octet.

0: In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar tenorsaxofonist Benny Galson met opname in verschillende bezettingen uit 1960 en 1961. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.
1: Welkom bij de Concertzender. In deze derde aflevering over tenorsaxofonist en componist Benny Galson kunt u nu luisteren naar opname door het Jazz Ted uit 1960. Dit sextet, dat bestaat uit drie blazers en een ritmesectie, werd door Galson geformeerd samen met trompetist Art Farmer. De drie blazers boden Galson de mogelijkheid om fraaie, meerstemmige arrangementen te schrijven. En dat is goed te horen in het eerste stuk, de bekende Blues March, die eerder bij Art Blakey's Jazz Messengers zo'n groot succes was gebleken. Daarna volgen twee standards. En als vierde stuk hoort u de ballad I Remember Clifford, die Galson schreef ter nagedachtenis van de in 1956 overleden trompetist Clifford Brown.

U luistert in House of Hard Bop naar het quintet van tenorsaxofonist en componist Benny Golson, met opname uit 1958. Golson is ook altijd een originele componist van jazzthema's geweest. En alle stukken die u vandaag hoort zijn van zijn hand. Zijn composities zijn overigens zeer gewild en ze worden nog steeds door veel andere jazzmuzici gespeeld. Hij geldt als een van de meest originele jazzcomponisten. We gaan door met nog 3 stukken. Eerst Thursday's Theme en daarna 2 titels die heel beroemd zijn geworden. Een ballad opgedragen aan de in 1956 overleden trompetist Clifford Brown, getiteld I Remember Clifford. En daarna de Blues March. En dat laatste thema was in de jaren 60 onder jongeren zo populair dat iedereen het op de middelbare school liep te fluiten of te zingen, vaak tot ergernis van de leerkrachten.

0: In House of Hardbop hebt u geluisterd naar de eerste aflevering over tenorsaxofonist en componist Benny Goldson. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.
1: Dit is de Concertzender met House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het vijfde en laatste deel gewijd aan trompetist Clifford Brown. En die leefde van 1930 tot 1956. In de laatste jaren van zijn leven speelde hij veel samen met meesterslagwerker Max Roach, met wie hij een quintet had gevormd. Dat leven werd overigens voortijdig beëindigd door een noodlottig auto-ongeluk, waarbij ook pianist Richie Powell het leven liet. De tenorsaxofonist is dit keer Sonny Rollins, die de plaats had ingenomen van Harold Land. Rollins werd ook geboren in 1930 en treedt nog steeds op. Dit jaar is hij onder meer te horen in de Oosterpoort in Groningen. Vandaag horen we live-opnamen die begin 1956 werden gemaakt in Club Basin Street in New York.

In House of Hard Bop luistert u naar live-opname uit 1956 door het quintet van trompetist Clifford Brown en drummer Max Roach. De andere muzici zijn tenorsaxofonist Sonny Rollins, pianist Richie Powell en bassist George Morrow. U hoort nog twee stukken uit dit optreden. De bekende song I'll Remember April en een compositie van pianist Richie Powell, Gertrude's Bounce.

0: In deze House of Hardbop heeft u geluisterd naar de laatste aflevering van een serie over trompetist Clifford Brown. Die leefde van 1930 tot 1956.
1: Welkom bij de Concertzender. Vandaag kunt u in House of Hardbop luisteren naar deel 4, gewijd aan Clifford Brown. Hij leefde van 1930 tot 1956. Hij geldt nog steeds als de belangrijkste hardbop-trompetist uit de jaren 50. Zijn melodische improvisaties en harmonisch inzicht zijn van grote invloed geweest op vele collega's na hem. De laatste jaren van zijn leven werkte hij veel samen met meesterslagwerker Max Roach. Vandaag komt hun quintet aan bod met opname uit 1955. De tenorsaxofonist is Harold Land, een jazzmuzikus die altijd enigszins in de schaduw heeft gestaan van beroemde saxofonisten als Sonny Rollins en John Coltrane. Maar hier bewijst hij weer eens zijn grote klasse. De ritmesectie bestaat verder uit pianist Richie Powell en bassist George Morrow.

Vandaag luisterde u naar opname door het quintet van trompetist Clifford Brown en slagwerker Max Roach uit 1954. In de resterende tijd hoort u nog iets van de Duke Ellington-compositie What Am I Here For? Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Welkom bij House of Hard Bop van de Concertzender. Vandaag deel 2 gewijd aan trompetist Clifford Brown. Nadat hij in Europa op tournee was geweest met de big band van Lionel Hampton, keerde hij in 1954 terug naar New York. Daar formeerde hij samen met slagwerker Art Blakey een nieuw quintet. Altsaxofonist was Lou Donaldson, met wie hij in 1953 al eerder had samengewerkt. De andere muzici zijn pianist Horace Silver en bassist Curly Russell. Deze opnamen werden gemaakt in februari 1954 in de Birdland Club in New York.

U luistert naar het quintet van trompetist Clifford Brown en slagwerker Art Blakey met live opname uit februari 1954. Clifford Brown was toen pas 23 jaar. Het eerste stuk was een compositie van pianist Horace Silver, Split Kick. En daarna volgde de ballad Once in a While. We gaan door met nog een stuk van Horace Silver, Quicksilver. En tot besluit hoort u een stuk van Charlie Parker, Conformation.

In deze laatste aflevering over tenorsaxofonist Sonny Rollins hoorde u hem met opname uit 1991. House of Heart Bob werd voor de Concertzender samengesteld. Welkom bij de Concertzender. Vandaag kunt u in House of Heart Bob luisteren naar deel 16 van een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Hij werd geboren in 1930 en komt in de loop van dit jaar weer voor concerten naar Nederland. Begin jaren 80 kwam hij na een tweede rustperiode terug met een nieuw quintet. We horen nu live opnamen uit 1986 die uitgebracht werden op het album G-Man. Als eerste hoort u het titelstuk, waarbij Rollins het presteert om een solo van ongeveer een kwartier te spelen in één toonaard, namelijk in G-mineur, zonder ook maar één moment te vervelen. De ene avontuurlijke variatie volgt op de andere.

In House of Hard Bop luistert u naar aflevering 16 over tenorsaxofonist Sonny Rollins. In 1986 nam hij met zijn nieuwe quintet een live album op met de titel G-Man. De andere leden van de band zijn Clifton Anderson, trombone, Mark Soskin, piano, zijn vertrouwde compaan Bob Crenshaw op basgitaar en Marvin Smith, slagwerk. Het volgende stuk is weer een typische Rollins-compositie op zijn favoriete calypso-ritme, Don't Stop the Carnival.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar deel 16 over tenorsaxofonist Sonny Rollins met opname uit 1986. Volgende week opname uit 1991. En als toegift hoort u nu nog een paar minuten van de Rollins-compositie Kim. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar aflevering 15 van een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Die werd geboren in 1930. In 1985 gaf hij een soloconcert in het Museum of Modern Art in New York, waarvan we vorige week het eerste halfuur hebben uitgezonden. Vandaag volgt het tweede halfuur van dit legendarische concert. Zo'n solo-optreden is altijd een gewaagde onderneming, omdat je niet kan steunen op medemuzikanten. Je moet alles immers zelf verzinnen. Rollins speelde bij deze gelegenheid een klein uur achter elkaar, wat resulteerde in een fascinerende inkijk op zijn muzikale manier van denken. Steeds nieuwe melodische invallen leidden tot hoogstandjes van vrije improvisatie, waarbij zijn onmiddellijk herkenbare stijl krachtiger dan ooit naar voren komt. U kunt nu luisteren naar het tweede halfuur van dit live optreden uit 1985.

In House of Hard Bop luisterde u naar muziek die Sonny Rollins speelde en componeerde voor de film Elfie uit 1966. Volgende week in House of Hard Bop, opname van Rollins uit 1984. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen. Welkom bij de Concertzender. In House of Hard Bop kunt u nu luisteren naar deel 11, gewijd aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Die werd geboren in 1930. Nadat Rollins begin jaren 60 een comeback had gemaakt, waarbij hij de nodige experimenten niet uit de weg was gegaan, koos hij vanaf 1965 weer voor een wat conventionelere benadering. Na jaren bij RCA Victor te hebben gezeten, ging hij in dat jaar over naar het label Impulse. Zijn spel straalde toen van vertrouwen, zijn toon is fors en zijn melodische improvisaties zijn perfect van opbouw. Hij koos voor tamelijk bekende en simpele songs, waarbij zijn voorliefde voor het ritme van de calypso in het eerste stuk tot uitdrukking komt.

In House of Hard Bop luistert u naar tenorsaxofonist Sonny Rollins met een opname uit 1965 voor het label Impulse. De ritmesectie bestaat uit pianist Ray Bryant, bassist Walter Booker en slagwerker Mickey Roker. We gaan door met nog twee stukken: Blue Room en Three Little Words.

Collins zich enige tijd terug te trekken om zich te kunnen bezinnen op zijn muzikale toekomst. De reden daarvoor is onduidelijk, maar kenners menen te weten dat Rollins zijn positie wilde bepalen tegenover nieuwe muzikale stromingen, zoals die door saxofonisten als John Coltrane en Ornette Coleman in gang waren gezet. Tot grote vreugde van zijn fans maakte hij in 1962 zijn rentrée met het begin van dat jaar opgenomen album The Bridge. De andere muzici zijn gitarist Jim Hall, bassist Bob Crenshaw en slagwerker Ben Reilly.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hardbop met deel 8 over tenorsaxofonist Sonny Rollins. Deel 1 tot en met 7 zijn natuurlijk nog terug te luisteren via onze site www.concertzender.nl. Eind jaren 50 besloot Sonny Rollins

U luistert naar het kwartet van tenorsaxofonist Sonny Rollins met opname uit begin 1962. Tijdens zijn afwezigheid op de podia zat hij overigens niet stil. Hij placht vaak helemaal alleen, al blazend op een brug in de open lucht, zijn muzikale conditie op peil te houden. Het titelstuk van het album heet dan ook The Bridge. En daarna hoort u nog de Cole Porter song You Did Something to Me.

0: In House of Hardbop hoort u aflevering...
1: Dit is de Concertzender en welkom het komend half uur bij House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar aflevering 7 van een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Dit keer met opname uit 1958. Vanaf 1957 trad Rollins vooral in trioverband op, dus met contrabas en slagwerk. We beginnen met de musical song If You Were the Only Girl in the World. De bassist is Henry Grimes en de slagwerker Spex Wright.

Dat was het trio van tenorsaxofonist Sonny Rollins met een opname uit 1958. Op hetzelfde album staan ook vier stukken met een grote band, vandaag de titel Sonny Rollins and the Big Brass. Het orkest bestaat naast Rollins zelf uit vier trompetten, drie trombones, een tuba en een ritmesectie. Arrangementen zijn van de hand van Ernie Wilkins.

Dat was tenorsaxofonist Sonny Rollins met een groot orkest met voornamelijk koperblazers onder leiding van arrangeur Ernie Wilkins. Op hetzelfde album uit 1958 staat nog een bijzonder stuk dat Rollins geheel solo vertolkt. Het gaat om de ballad Body and Soul die 20 jaar daarvoor al eens opgenomen was door collega, inspirator en voorbeeld Coleman Hawkins. Luistert u naar Rollins alleen in Body and Soul.

0: In House of Hard Bop luisterde u naar het kwartet van tenorsaxofonist Sonny Rollins met opname uit december 1956. Volgende week hoort u opname van Rollins uit 1957. Dit programma werd samengesteld door Willem van Manen.
1: Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. In deel 4 over tenorsaxofonist Sonny Rollins hoort u vandaag kwartetopname uit 1956. De ritmesectie bestaat uit pianist Tommy Flanagan, bassist Doug Watkins en uiteraard slagwerker Max Roach, met wie Rollins in deze jaren steeds samenwerkte. Het eerste stuk is een inmiddels overbekende Rollins-compositie, de Calypso Saint Thomas. En daarna volgt een fraaie melodische vertolking van de ballad You Don't Know What Love Is.

U luistert naar het kwartet van tenorsaxofonist Sonny Rollins, met opname uit 1956. Rollins heeft altijd een voorkeur gehad voor simpele thema's, die hij dan in zijn improvisaties verder uitwerkt. Een goed voorbeeld daarvan is de bekende song Moritat, beter bekend als Mack the Knife, van de Duitse componist Kurt Weill. En daarna hoort u nog een stuk van Rollins zelf, Strode Road.

0: In House of Hard Bop hoorde u het kwartet van tenorsaxofonist Sonny Rollins met opnamen uit 1956. Volgende week meer opnamen uit datzelfde jaar. Het programma House of Hard Bop wordt voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.
1: Welkom bij House of Hard Bop. In de derde aflevering over tenorsaxofonist Sonny Rollins kunt u nu luisteren naar opname uit 1956. Rollins was in deze periode al erg productief, vooral in kwartetbezetting. Maar daarnaast maakte hij ook albums in quintetbezetting, samen met de legendarische trompetist Clifford Brown, die net als Rollins werd geboren in 1930, maar al in 1956 bij een tragisch auto-ongeluk om het leven zou komen. De ritmesectie bestaat uit Ritchie Powell piano, hij was de jongere broer van pianist Bud Powell, George Morrow bas en Max Roach slagwerk.

In House of Hard Bop luistert u naar opname van saxofonist Sonny Rollins met trompetist Clifford Brown. Beide golden als de bekendste exponenten van de hard bop in begin jaren 50. U hoort nog twee stukken van het album Sonny Rollins Plus 4, opgenomen in maart 1956.

0: In House of Hardbop heeft u geluisterd naar deel 3 in een serie gewijd aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Volgende week meer opname uit 1956. Dit programma werd samengesteld door Willem.
1: Vandaag luistert u bij de concertzender in House of Hardbop naar deel 2 van een serie gewijd aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. In 1955 nam hij onder eigen naam een kwartetplaat op met de volgende muzici: Ray Bryant, piano, George Mowall, bas en Max Roach, slagwerk. Rollins is dan pas 25 jaar oud, maar zijn spel is al tot volle wasdom gekomen. Opvallend is hoe hij in de improvisatie

0: In House of Hardbop heeft hij geluisterd naar deel 2 van een serie gewijd aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Volgende week opnamen uit 1956. Dit programma werd samengesteld door Willem van Manen.
1: Dit is de concertzender met House of Hardbop. De komende weken besteden we in House of Hardbop aandacht aan de muziek van saxofonist Sonny Rollins. Hij is inmiddels een levende legende. Hij werd geboren in 1930 en speelde met alle denkbare grootheden. Van Charlie Parker tot Thelonious Monk en van Max Roach tot Miles Davis. Zijn stijl past in de hardbop-traditie, maar hij ontwikkelde een onmiddellijk herkenbaar eigen geluid. Aanvankelijk was virtuositeit zijn voornaamste uitgangspunt, maar later zou hij meer melodisch te werk gaan. Vandaag horen we opname uit 1954 en Rollins was toen net 24 jaar oud. Opvallend is hoe volwassen en zelfverzekerd hij hier al klinkt.

Dat was tenorsaxofonist Sonny Rollins met drie stukken van zijn cd Moving Out. De andere muzici zijn Kenny Dorham trompet, Elmo Hope piano, Percy Heath bas en Art Blakey slagwerk. We vervolgen met nog twee stukken van deze sessie die werden opgenomen in oktober 1954.

0: In House of Hard Bop luisterde u naar vroege opname van tenorsaxofonist Sonny Rollins uit 1954. Volgende week volgen opnamen van Rollins uit 1955. Dit programma werd samengesteld door Willem van Manen.
1: En in deze aflevering aandacht voor rietblazer Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Hij gold binnen de hardbop als een van de belangrijkste vernieuwers door zijn avontuurlijke notenkeus en gewaagde, vrije, harmonische opvatting. Vandaag horen we hem met een Nederlandse ritmesectie. En die bestaat uit pianist Misha Mengelberg, bassist Jacques Scholz en slagwerker Han Benink. De opnamen werden in 1964 gemaakt in een Hilversumse radiostudio met publiek erbij. De plaat heet Last Date, omdat het de laatste opnamen waren die Dolphy maakte. In het eerste stuk speelt hij basklarinet en in het tweede stuk altsaxofoon.

Dat was het quintet van rietblazer Eric Dolphy en trompetist Booker Little met opname uit 1960. De ritmesectie bestaat uit J.K. Byard piano, Ron Carter bas en Roy Haynes slagwerk. Booker Little overleed veel te vroeg in 1961. Maar ook Eric Dolphy overleed kort daarna in 1964 als gevolg van een verwaarloosde suikerziekte. Kenmerkend voor beide blazers is dat zij op een voor die tijd behoorlijk vrije manier omgingen met het hard bop-idioom. Zowel in harmonisch opzicht als qua frasering. We horen nog twee stukken van het album Far Cry uit 1960. Dolphy speelt hier eerst basklarinet en daarna alt-saxofoon.

In House of Hardbop heb je geluisterd naar het quintet van trompetist Booker Little en rietblazer Eric Dolphy met opname uit 1960. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: Radio 6. Luister verder.
1: Slagwerker Art Blakey. Hij formeerde in 1958 een nieuw quintet met de volgende bezetting: Lee Morgan op trompet, Benny Golson tenorsax, Bobby Timmons piano, Jimmy Merritt op bas en de leider uiteraard achter het slagwerk.

Je luistert naar de Jazz Messengers met een live registratie van een concert uit februari 1954 in de New Yorkse jazzclub Birdland. Clifford Brown was toen pas 23 jaar oud en gold als de meest veelbelovende trompetist van het moment. Helaas zou hij 2 jaar later bij een auto-ongeluk om het leven komen. Altist Lou Donaldson werd geboren in 1926 en leeft nog steeds. En drummer Art Blakey leefde van 1909 tot 1990. We horen nog 2 stukken uit dit concert. Eerst de zilvercompositie Mary en daarna een bluesthema van J.J. Johnson, Wee Dot.

0: In het vierde deel over pianist en componist Horace Silver hoorde je live-opname van de Jazz Messengers uit februari 1954. Volgende week het laatste deel, het Horace Silver Quintet met opname uit 1958. Dit programma werd samengesteld door Willem van Manen.
1: Radio 6. Luister verder.
2: Dit is de Concertzender op Radio 6. Het is 3:30, tijd voor House of Hard Bop. En vandaag kun je in House of Hard Bop luisteren naar deel 3... gewijd aan pianist en componist Horace Silver, geboren in 1928. In november 1955 trad hij op met de Jazz Messengers in Café Bohemia in New York.

Dat waren de Jazz Messengers live vanuit het New Yorkse café Bohemia in november 1955. De bezetting: Kenny Dorham, trompet, Hank Mobley, tenorsax, Horace Silver, piano, Doug Watkins, bas en Art Blakey, slagwerk. Opvallend is hoe volwassen deze muzici al spelen. Ze waren namelijk nogal jong. De meesten waren midden 20. Alleen co-leader Art Blakey was een stuk in de 30. Verder bestond het repertoire die avond niet uit Silver-composities, maar uit stukken van onder andere de twee blazers, Kenny Dorham en Hank Mobley.

Je luistert naar de Jazz Messengers met live opname uit november 1955. Nog twee stukken nu. De Standard What's New, waarin bassist Doug Watkins centraal staat, en een bluesthema van Hank Mobley, Sporting Crowd.

Thank you.

Thank you.

0: In House of Hardbop hoorde je de Jazz Messengers met live opname uit 1955. Volgende week gaan we door met deze band, maar dan in een wat andere samenstelling. Wel met pianist Horace Silver. Samenstelling Willem van Manen.
1: Welkom bij House of Hardbop, waarin je gaat luisteren naar deel 2... gewijd aan pianist en componist Horace Silver, geboren in 1928. Vandaag horen we hem met de Jazz Messengers, met opname uit december 1954 en februari 1955.

Dat waren de Jazz Messengers onder leiding van pianist Horace Silver met zijn compositie Room 608, opgenomen in december 1954 voor het Blue Note label. De blazers waren trompetist Kenny Dorham en tenorsaxofonist Hank Mobley. De bassist was Doug Watt.

zouden de Jazz Messengers uitgroeien tot misschien wel het meest legendarische hardbop quintet ooit. Hun stijl kwam voort uit de bebop, maar had een minder hectisch karakter, doordat ook elementen uit de blues en de funk werden toegepast. Nu volgen weer twee zilvercomposities, Creeping In en Stop Time.

Dat waren de Jazz Messengers met de zilvercomposities Creeping In en Stop Time, opgenomen in december 1954. Dat deze muziek in de jaren 50 enorm aansloeg, blijkt wel uit de populariteit van het volgende nummer. En dat is getiteld The Preacher. Op de middelbare scholen liep iedereen dit goed in het gehoor liggende thema te fluiten of te zingen. En dit vaak tot ongenoegen van de leraren. Daarna hoor je een bluesthema dat ook weer een standaard werk binnen de hardbop-traditie is gebleken. Doodling. Beide composities zijn uiteraard van de hand van Horace Silver.

0: In House of Hardbop heb je geluisterd naar Horace Silver en The Jazz Messengers met studioopname uit 1954 en 1955. Volgende week hetzelfde quintet, maar dan met live opname uit november 1955. Dit programma werd samengesteld door Willem van Manen.
1: Luister verder.
0: Dit is de concertzender. Welkom bij House of Hardbop. Vandaag hoor je deel 1 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse pianist en componist Horace Silver. Hij werd geboren in 1928. Zijn muzikale bijdragen zijn vanaf begin jaren 50 essentieel geweest voor de ontwikkeling van de hardbop. Deze stijl ontstond als reactie op de bebop, zoals die in de jaren 40 werd gespeeld door muzici als Charlie Parker en Dizzy Gillespie. Maar de hardbop bevatte ook elementen uit de blues-traditie en bediende zich van een meer funky ritmiek. Daardoor zou deze stijl decennia lang de mainstream binnen de jazz blijken te zijn en een groot publiek gaan bereiken.

Dat was het trio van pianist Horace Silver met opname uit 1952. De bassist was Gene Ramey en de drummer was Art Blakey. En deze laatste was ook betrokken bij de oprichting van de Jazz Messengers, een quintet waarvan we in latere uitzendingen meer gaan horen. Horace Silver begon overigens als saxofonist, maar schakelde later over op de piano. Zijn stijl werd aanvankelijk sterk beïnvloed door de bebop-pianist Bud Powell, maar ontwikkelde zich in een wat toegankelijkere richting door toevoeging van elementen uit de blues en de funk. Daarnaast werd hij een van de belangrijkste componisten van typische hardbop-thema's. Nu volgen weer drie stukken van de hand van Silver. De titels zijn Icaro, en dat is zijn eigen voornaam, maar dan van achteren naar voren gespeld, Quicksilver en Knowledge Box.

Dat was het trio van pianist Horace Silver met opname uit 1952. Met drummer Art Blakey en ditmaal Curly Russell aan de bas. Opvallend in zijn pianospel zijn de puntige aanslag en de zware syncopische accenten die hij met de linkerhand speelt. We besluiten deze uitzending met nog drie stukken van Silver en nu uit 1953. Art Blakey is weer de drummer en de bassist is dit keer Percy Heath.

In House of Hardbop heb je geluisterd naar trio-opname van de pianist Horace Silver uit 1952 en 1953. Volgende week aandacht voor de eerste opname van de Jazz Messengers onder leiding van Horace Silver. Dit programma werd samengesteld door Willem van Manen. Tot 4 uur Horace Silver, Art Blakey en Percy Heath in Bohena.

Het is 3:30, tijd voor Hardbop Boulevard. In Hardbop Boulevard besteden we vandaag aandacht aan de beginjaren van de loopbaan van trompetist Blue Mitchell. Richard Allen Mitchell werd in maart 1930 geboren in Miami, Florida. Op de high school gaat hij trompet spelen en dan krijgt hij ook zijn bijnaam, Blue. In de eerste helft van de jaren 50 werkt hij in een paar rhythm and blues bands, waarvan de Earl Bostick Band ook in Nederland behoorlijk bekend is geworden. Na zijn vertrek bij Earl Bostick in 1950 is het voor Blue Mitchell een paar jaar sappelig geblazen. Maar dan loopt hij op een avond in een jazzclub in Miami zijn jeugdvriend saxofonist Cannonball Adderley tegen het lijf. Cannonball heeft dan net een contract getekend met het Riverside-label. En het lijkt hem een verfrissend idee om voor zijn eerste Riverside-LP nu eens niet een beroep te doen op zijn vaste muzikale partner, zijn 3 jaar jongere broer Nat, maar gebruik te maken van de diensten van zijn plotseling opgedoken jeugdvriend Blue Mitchell.

Dat was A Little Taste, een compositie van Cannonball Adderley met Cannonball Adderley zelf op altsax, Blue Mitchell, trompet, Bill Evans, piano, Sam Jones, bas en Philly Joe Jones, drums. Afkomstig van de eerste Riverside-plaat van Cannonball Adderley, Portrait of Cannonball, opgenomen in 1958. Het jaar 1958 heeft nog meer fraais in petto voor Blue Mitchell. Horace Silver is druk bezig met het formeren van een nieuw quintet en Blue Mitchell wordt de opvolger van Art Farmer. Bovendien heeft Cannonball Adderley er bij Riverside op aangedrongen om met Blue Mitchell een contract af te sluiten. Daardoor zal er tussen 1958 en 1962 een reeks van 7 platen op de markt komen die allemaal een variabele aanpak hebben. Maar de stijl van Blue Mitchell blijft hetzelfde. Op al die platen horen we een bespiegelende, maar doelbewuste trompetist die met een milde, lyrische toon een elegante weg door de akkoordenschema's aflegt. Ook als gast bij altsaxofonist Jackie McLean komt Blue Mitchell weer met zo'n sterke, sierlijke solo op de proppen. Daardoor zal er tussen 1958 en 1962 een reeks van 7 platen op de markt komen die allemaal een variabele aanpak hebben. Maar de stijl van Blue Mitchell blijft hetzelfde. Op al die platen horen we een bespiegelende, maar doelbewuste trompetist die met een milde, lyrische toon een elegante weg door de akkoordenschema's aflegt. Ook als gast bij altsaxofonist Jackie McLean komt Blue Mitchell weer met zo'n sterke, sierlijke solo op de proppen.

Dat was het quintet van de tenoristen Johnny Griffin en Eddie Lockjaw Davis met opname uit 1960. In beide stukken was Davis de eerste solist. Zijn toon is wat ruiger dan die van Griffin, die wat vlakker speelt. De pianist was Norman Simmons. De samenwerking tussen deze twee tenorgrootheden was zo geslaagd dat er tussen zomer 1960 en lente 1962 maar liefst 10 LP's werden opgenomen. We gaan door met twee stukken van de plaat Tough Tenor Favorites, opgenomen in februari 1962.

In Hardbop Boulevard heb je geluisterd naar het quintet van de tenorsaxofonisten Johnny Griffin en Eddie Lockjaw Davis. Volgende week het laatste deel in deze serie. Dan hoor je Johnny Griffin met grote bezettingen. Straks na 4 uur de Jazz Connection met Lex Lamme. We eindigen met nog een stuk van de plaat Tough Tenor Favorites. Een fijne middag nog.

Welkom bij Hardbop Boulevard. Vandaag kan je luisteren naar het vijfde deel in een serie gewijd aan tenorsaxofonist Johnny Griffin, die een paar maanden geleden overleed. Hij is 80 jaar geworden. Eind jaren 50 bleek dat Griffin zijn eigen stijl had gevonden en tot volledige wasdom was gekomen. Vanaf die tijd gold hij als een van de belangrijkste exponenten van de hardbop, wat gevolg had dat hij regelmatig platen onder eigen naam kon maken. Hij deed dat bij voorkeur in kwartetbezetting, waardoor hij zelf voldoende soloruimte kreeg.

Dat was het kwartet van tenorsaxofonist Johnny Griffin uit 1958. De ritmesectie bestond uit pianist Kenny Drew, bassist Wilbur Ware en slagwerker Philly Joe Jones. We gaan door met opname uit 1961. De ritmesectie bestaat dan uit pianist Barry Harris, bassist Ron Carter en slagwerker Ben Reilly. Luister naar The Carrie Dancers.

Dat was het kwartet van Johnny Griffin met drie stukken uit 1961. In 1962 maakte hij een plaat samen met collega Eddie Lockjaw Davis, waarbij ze ieder afzonderlijk met dezelfde ritmesectie spelen. Eerst hoor je Griffin in het titelstuk van de plaat Piscus, een eigen compositie van de leider. Daarna volgt nog een stuk uit 1958 en dat komt van de plaat Way Out.

Nou, het is even een verkeerde track ingestart. En Jaap die heeft nu de goede track voor zich, als het goed is. Even een live verslag hier vanuit de studio. En probeer het maar, Jaap.

0: In Harbour Boulevard heb je geruisterd naar tenorsaxofonist Johnny Griffin met kwartetopname uit 1958, 61 en 62. Volgende week is Griffin te horen samen met collega Eddie Lockjaw Davis. Een van de meest legendarische tenorentandems uit de jazzgeschiedenis. Straks na 4 uur Ludicus Trailerhead met Jaap Ludeke. Een fijne middag nog.
1: Dit is de concertzender op Radio 6 met Hardbop Boulevard. Vandaag kan je in Hardbop Boulevard luisteren naar de 4e aflevering van een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist Johnny Griffin, die enige maanden geleden overleed op de leeftijd van 80 jaar. We beginnen met een opname uit 1959. Griffin heeft dan inmiddels zijn eigen stijl gevonden en die wordt gekenmerkt door melodische zeggingskracht in combinatie met een virtuose techniek. Die techniek is altijd functioneel en ontaardt nooit in smakeloze krachtpatserij. Daarnaast zijn er in zijn spel natuurlijk invloeden van de blues te bespeuren. Iets dat kenmerkend is voor de goede hardboppers. Je hoort hem nu in trioverband met bassist Sam Jones en slagwerker Albert Heath. Het stuk is van Babs Gonzalez en heet Lonely One.

Dat was Johnny Griffin in trioverband met een opname uit 1959. Afkomstig van de plaat The Little Giant. Een typerende naam voor deze kleine reus. De volgende opnamen zijn uit 1961 en weer in trioverband. De bassist is hier Bill Lee en de slagwerker is Ben Reilly. Eerst een ingetogen nocturne en daarna een mediumstuk van Griffin zelf, Soft and Furry.

Dat waren vier stukken van Little Johnny Griffin en his orchestra. Plaat uit 1953. In twee nummers hoorde je vocalist Babs Gonzales. In 1956 nam Griffin zijn eerste LP als leider op voor het label Argo. Hij heeft nu duidelijk zijn eigen stijl gevonden binnen de hardbop-traditie. Een combinatie van melodische zeggingskracht, blues-invloeden en virtuositeit. De ritmesectie bestaat uit Junior Mans, piano, Wilbur Rave, bas en Buddy Smith, slagwerk.

in Hardbop Boulevard heb je geluisterd naar deel 2 van een serie over saxofonist Johnny Griffin, die leefde van 1928 tot 2008. Volgende week volgt deel 3. En dit programma is samengesteld door Peter Smits. Maar we hebben nog een klein stukje muziek tot 4 uur. Techniek vanmiddag, Jaap Dijker.

En tot 4 uur is dit Hardbop Boulevard. Op 25 juli 2008 is de tenorsaxofonist Johnny Griffin overleden in zijn woonplaats Afay Limousin in Zuidwest-Frankrijk. En hij is 80 jaar geworden. Hardbop Boulevard zal de komende 6 uitzendingen wijden aan het omvangrijke oeuvre van deze saxofonist die 63 jaar lang op het podium heeft gestaan. Vanaf 1945 tot een paar dagen voor zijn overlijden. Johnny Griffin wordt in 1928 in Chicago geboren. Hij doorloopt daar de befaamde Dusable High School, waar het wemelt van de talentvolle leerlingen. Dankzij de militaire dienstplicht raakte de vibrafonist-bandleider Lionel Hampton in de jaren 40 voortdurend muzici kwijt aan het Amerikaanse leger. En hij moest permanent jacht maken op talentvolle remplaçanten. Toen Johnny Griffin nog in de schoolbanken zat, had Hampton hem al in het vizier gekregen. En reeds de dag na de diploma-uitreiking zat de 17-jarige Griffin als lid van de saxofoonsectie in de band van Lionel Hampton. Met als buurman de wild man of de tenorsaxofoon Arnett Cobb. Als Griffin een half jaar heeft meegedraaid in de Hampton Band vol met krachtpatsers en wilde brassen, mag hij in januari 1946 een proeven van bekwaamheid afleggen in het stuk Airmail Special. Voor het ongebruikelijk omvangrijke arrangement waren beide kanten van een 78 toerenplaat nodig. In deel 1 zit de solo van Johnny Griffin. In deel 2 komt Arnett Cobb aan bod, maar we horen ook woeste trompetklanken. De trombonesectie met een uitgeschreven chorus en een vibrafoon solo. Hier is Airmail Special.

En dat was Airmail Special, een succesnummer van Benny Goodman en de gitarist Charlie Christian uit 1941 in een arrangement van Turk van Lake door de big band van Lionel Hampton uit 1946 met een solo door Johnny Griffin en een wat meer uitgebalanceerde solo door Arnett Kapp. Griffin had van jongs af aan nogal wat solistische aspiraties en die kon hij in de big band van Lionel Hampton natuurlijk niet voldoende uiten. En bovendien was het honorarium dat hij bij Hampton opstreek ook niet om over naar huis te schrijven en het iedere avond opnieuw eindeloos uitmelken van Flying Home, Hey Bubba Rebop en Ham's Boogie Woogie droeg ook niet erg bij aan de arbeidsvreugde van dit ambitieuze talent. Nadat hij anderhalf jaar in het hectische circus van de Hampton Band heeft meegedraaid, gaat Griffin begin 1947 aan de slag met de trompetist Joe Morris. Morris is 6 jaar ouder dan Griffin. Hij heeft 4 jaar in de trompetsectie van de Lionel Hampton Band gespeeld en er ook composities en arrangementen voor geschreven. We laten allereerst 3 stukken horen uit 1947. Tamelijk rauwe muziek die nog steeds een beetje de Hampton-sfeer om zich heen heeft hangen, maar die toch ook al is aangestoken door het bebop-virus.

Dat waren drie stukken door het septet van trompetist Joe Morris. Fly, Mr. Fly, Wilma's ID en Out of the Night. En de solisten waren Joe Morris op trompet, Johnny Griffin tenorsax, Wilma's Reeves piano en George Freeman op gitaar. In de volgende twee stukken is evenmin sprake van onversneden bebop. Maar ook in deze tweeslachtige sfeer klaart Johnny Griffin de klus met verven.

Dat waren Low Groovin' en The Spider. Tot besluit nog twee stukken door een latere versie van de Joe Morris Band uit 1948... met Matthew Gee, trombone, Elmo Hope, piano, Percy Heath op bas en Philly Joe Jones op drums.

En dat was Wow, een dynamisch bebop stuk. Een voorbode van de hardhandige rhythm and blues stijl waarin de Joe Morris Band exclusief zou gaan opereren, maar niet meer met Johnny Griffin in de gelederen. Volgende week in Hardbop Boulevard, Johnny Griffin deel 2. Straks na 4 uur, Ludeke Strederhead. En om 5 uur, Off the Record, met gast van de maand, pianist Mark van der Roon. We eindigen met Weasel Walk. Een fijne middag nog.

Welkom bij Hardbop Boulevard. En net als vorige week besteedt Hardbop Boulevard vandaag nogmaals aandacht aan de tenorsaxofonist Ralph Moore. Na zijn middelbare school doet hij het buitengewoon goed aan de veeleisende Berklee School of Music in Boston. En hij reist vaak naar New York om zich daar in de kijker te spelen. Zijn eerste werkgever is Horace Silver. En in het quintet van deze altijd super zorgvuldig opererende bandleider heeft Ralph Moore de kneepjes van het hardbop-metier onder de knie gekregen. Een zo mogelijk nog belangrijkere leermeester is John Coltrane geweest. Al heeft Ralph Moore natuurlijk nooit persoonlijk les van hem gehad, want Ralph Moore is pas 10 jaar als Coltrane in de zomer van 67 plotseling komt te overlijden. Blues for John is het eerbewijs van Ralph Moore aan deze gigant, die al meer dan 50 jaar het geluid en de stijl van vrijwel alle tenor- en sopraansaxofonisten beïnvloedt. Hier is Blues for John.

Dat was Blues for John met Ralph Morton on sax. Een eveneens zeer bevlogen Benny Green op piano, Peter Washington op bas en Kenny Washington drums, afkomstig van de CD Images uit 1988. In het volgende nummer staat Ralph Moore er helemaal alleen voor in My One and Only Love.

Dat was My One and Only Love. Een staaltje solo-saxofoon waarin Ralph Moore liet horen hoe treffzeker hij kan fraseren en hoe dicht hij de menselijke stem kan benaderen. In het volgende stuk krijgt Ralph Moore weer assistentie van een ritmesectie. Na een ultrakort intro van bassist Ray Brown stelt zijn trio zich volledig in dienst van de gastsolist Ralph Moore. Hier is Quasimodo.

0: Trompetist Booker Little was in zijn laatste jaren erg productief. Met name in samenwerking met rietblazer Eric Dolphy. Zijn meest geslaagde productie onder eigen naam is de plaat Out Front uit 1961. De trombonist is Julian Priester, de slagwerker is Max Roach. En Booker Little kwam veel te vroeg. Hij zou op de leeftijd van 23 jaar overlijden aan een bloedziekte.
1: Ik ben echt...

Hard Bop Boulevard was vandaag gewijd aan trompetist Booker Little. Dit programma werd samengesteld door Willem van Manen. Tot 4 uur van de CD Outfront het nummer A New Day.

Op Boulevard besteden we vandaag nogmaals aandacht aan de bassist Duke Watkins. Voor het fijnproeverslabel Transition mag Duke Watkins al vroeg in zijn carrière, in 1956, een plaat als leider maken met als titel Watkins at Large. Van deze LP is het volgende nummer afkomstig, More of the Same.

Dat was More of the Same. Een compositie van Thad Jones door een sextet met Kenny Burrell gitaar, Duke Jordan piano, Hank Mobley tenor, Donald Byrd trompet, Doug Watkins bas en Art Taylor drums. Het volgende stuk is een ballad van de hand van Duke Jordan, Pannonica. Opgedragen aan barones Pannonica de Koningszwarte, die voor menig bebop-pianist als beschermheilig heeft gefungeerd. De hoofdrol is hier weggelegd voor de trompetist Donald Byrd, die via de Jazz Messengers bevriend is geraakt met Doug Watkins. Luister naar Pannonica.

Dat was Pannonica met een lyrische hoofdrol voor Donald Byrd. Duck Watkins treedt niet graag op de voorgrond. Hij is een echte teamspeler die liever opgaat in het ensemble om daarin met ronkende basnoten een stuwende rol te spelen.

Dat was People Will Say We're In Love door een gelegenheidstrio met Ray Santisi piano, Dick Watkins bass en Jim Citano drums. Afkomstig van de LP Birds Blows on Beacon Hill. Net als het album Watkins at Large, meer dan 50 jaar geleden op de markt gebracht door het kleine onafhankelijke label Transition. We besluiten deze uitzending met twee stukken die afkomstig zijn van de allerlaatste opnamesessie waarbij Duke Watkins is betrokken, november 61. Het zegt veel over de enorme reputatie van Watkins dat de bassist en bandleider Charles Mingus deze jeugdige collega voor zijn Oh Yeah project heeft uitgenodigd. En het is tekenend voor de onverschrokkenheid en het zelfvertrouwen van Watkins dat hij positief heeft gereageerd. Want Mingus is berucht vanwege zijn vulkanische temperament en zijn intimiderende uitvallen naar zijn ondergeschikten. Omdat Mingus hier zelf piano speelt, en dat doet hij verrassend goed, min of meer in de trant van Duke Ellington, moest er dus een bassist van buiten worden aangetrokken. In Invisible Lady horen we een lange solo van de trombonist Jimmy Napper met een expressieve braan op zijn toon. En in Wham Bam Thank You Ma'am horen we solo's van Booker Irvin en Ronald Kirk op een obscuur lid van de saxofoonfamilie, de Manzello. Eerst is hier Invisible Lady.

Dat was Invisible Lady. Op 5 februari 1962 is Duke Watkins met zijn auto op weg naar San Francisco voor een ontmoeting in de Jazz Workshop als lid van het quintet van de drummer Philly Joe Jones. In de buurt van het stadje Holbrook in Arizona valt hij achter het stuur in slaap en komt hij frontaal in botsing met een vrachtwagen. Duke Watkins overleeft het ongeluk niet. Hij is 27 jaar geworden en heeft ons een oeuvre nagelaten van zo'n 80 LP's waar de vonken nog steeds van afspatten. Volgende week in Hardball Boulevard de trompetist Blue Mitchell. Dit programma wordt samengesteld door Peter Smits. Tot besluit van deze aflevering van Hardball Boulevard. Wham bam, thank you ma'am.

Dit is de concertzender met Hardbop Boulevard. En in Hardbop Boulevard besteden we vandaag aandacht aan de bassist Duck Watkins. Douglas Watkins wordt geboren in 1934 in Detroit. Op zijn 16e speelt hij in het trio van zijn plaatsgenoot, de pianist Barry Harris, die ruim 4 jaar ouder is dan Duck Watkins. In de zomer van 1954, hij is dan nog maar net 20, waagt Watkins de sprong naar het mekka van de moderne jazz, New York City. En daar krijgt de trompetist Kenny Dorham hem al snel in het vizier. En via Kenny Dorham, die een reputatie heeft als talentenjager, maakt hij kennis met de tenorsaxofonist Hank Mobley, de pianist Horace Silver en de drummer Art Blakey. In november 1954 duikt dit gezelschap de studio in om voor het Blue Note label 4 stukken van Horace Silver op te nemen, die uitkomen op een 25 centimeter LP met als titel Horace Silver Quintet. Een van de 4 composities springt eruit en wordt al snel een hit. Een bluesstuk van 12 maten dat opvalt door een intrigerende tegenstelling tussen de melodische geheimzinnigheid van de compositie en de zelfverzekerde ambachtelijkheid van de muzikanten. Hier is Doodlin'.

Dat was Doodlin, een van de vier stukken op de 25 centimeter LP Horace Silver Quintet. In februari 1955, drie maanden na het opnemen van Doodlin, vertoeft het quintet van Horace Silver wederom een dag in de studio van Rudy van Gelder. De vier stukken van deze opnamesessie komen ook weer op een 25 centimeter LP terecht. Horace Silver Quintet Volume 2. En op deze plaats schuilt een compositie die nog populairder zal worden dan Doodlin, The Preacher. In 1956 brengt Blue Note het materiaal van de beide 25 centimeter LP's uit op een 30 centimeter LP. Horace Silver and the Jazz Messengers. Deze LP met zijn combinatie van hartstochtelijke improvisaties en compositorisch vernuft levert in feite het startschot van de hardbop-beweging. Maar het is ook de plaat die Doug Watkins in één klap een enorme reputatie bezorgt als een onverstoorbare, maar tegelijkertijd buitengewoon creatieve rots in de branding. In 1956 maakt Watkins deel uit van een gelegenheidskwartet onder leiding van de trompetist Donald Peart, dat in Boston een plaat maakt voor het Transition label. In het volgende stuk, What's New, doet Donald Peart niet mee en is Watkins te horen met twee plaatselijke helden uit Boston. De pianist Ray Santisi en de drummer Jim Citano.